0: David Jansen sich noch 2 Arbeiter zum Haupen Hisa entworfen. Jemanden 16 Jahre alt oder älter sein. Für mehr Informationen fund David bei 519-550-3797. Heute ist der Plotic. Die Nummer war 519-550-3797.
1: Wisst ihr dort, dort nur um 10 Dr. Foren, wenn's einmal das Jahr zum 10 Rennmärchen nur seinen Luten, haupt dort 10 verfüllt und 10 Fleischproblemen in der Tiet fäng, eier dort anfängt, sei er weit zu donen und noch kostlich was zu fixen. Tiet nehmt zum von der nur diene 10 abpassen, meint die gerade Problemen von Marien uit dem Stich zu blieben und dort die diene Schmacke ihnen 10 für mehrere mehr Jahren holen kost. Dit is waar we regelmatig 10 renmerken luten, een van de leegste en beste wees ten bed hun gezondheid en hun jaltosch te beschützen. Onze vriendelijke nie, patient Pluna, Nancy, redt plotig en freet zich hun te helpen met appointments merken, die spraak even zijn, en hun verschillende treatment uitwollen klarer uit te leggen. We bieden meerdere soort diensten aan, met een taal braces, wees het teen in ruit nemen, volgende teen aanzetten, en han bereikt nog im office een denturist, ne uitgeleerde dokter wat met je bissen schoft. Du hast ook gelegenheid je in den schloep te merken, wann dat verlangt das, voor allem van groot bij klein. We nemen ook de Canadian Dental Care Plan aan, vond Almer Family Dental van deel bij 519-850-2236 en neemt de eerste stop nu een gezondere en schmacke vriendelijke muur te hebben.
2: Cuando se le preguntó a un pastor por qué enfatizaba tanto a la interacción con la Biblia, él respondió, quiero que mi gente conozca la Biblia y al Dios de la Biblia. Amigos, conozcan mejor la Biblia cuando, a través de la Biblia, presenta la enseñanza expositiva del Dr. J. Vernon McGee sobre la Palabra de Dios en español, todos los sábados, un poco después de las 9 de la noche, en la radio de Brig 105.9 FM. Y para acceder a más enseñanza bíblica, visiten ttb.bible para descargar la aplicación gratuita y acceder a más programas en varios idiomas.